0: Para que kijk, blijf hoe het normaal.
1: Diebs Brandt, jou weer naar Commanda.
2: Zie de ziel, zat speelt van die mat. Nacht, fijne nacht, ben maar eens door mijn pak.